As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

van Duitsland zijn plek verzekerd. Die omgekeerde Belg Alexander Blok gisteravond een schoonstellen te klop. In die vrouwen-eindstrijd zal Marta Kozik, die 19-jarige Russisch geboren Mira Andarev, wat neutraal deelneem, sake uitspook. Andarev het haar eerste WTA 1000 titel in die oog, terwijl Kozavek een geskiedkundige oorwinning in haar thuisland wil hê. Bly ingeskakel vir meer nuus om 10:00 saam met Jan Diedriks.

the back. He puked on my shoe. His name is Watson, the purple puke Watson. Ik ga hem boksen, want hij is ergens een Dutchman. Klein chiki chiki Watson, ons gaan je

0: Ik dacht JC Braak.
1: His name is Baxen. De Burgerview Watson. Ik ga toch boksen. Wat is echt zijn Dutchman? Klein chicky chicky Watson. Als had je boksen. De Burgerview Watson. Wat je noemt als Dutchman. Nou, op uw was een race die was. Rot af. But he's bound to get a club before the next World Cup. He is the Duke of Duke. He is the Earl of Hull. He can vomit in plane. And he can kots in full. His name is Watson. The Burgerview Watson. Er gaat de

was nog nooit rechtig fixen. Als je een vrouw wat maak om blij, dan zei hij niks. Hij is maar altijd op zijn plek, altijd even kies getrek. Hij houdt van biltong, een droeworst, een rugby. Maar gister heeft hij ietsie begin broei. Hij gaan draf, dan gaan fietsrijden, gaan roei. Precies 10 dagen voor die bokken, die in wisse mouwen. Maar

Ja, dat is shame, maar hij stem. Dat is omtrent voor jou iets. Altijd lekker om samen met te keer. Baie, baie dankie voor die vorige en die eer van ochend. En ik lees gauw die laatste van jullie boodschappen. Nicolien zei baie dankie. En laat ik zien. Valerie zei, iemand het al een nieuwe beatbox gegeven. Ik hoop hy muziek is klaphard, Valerie. En baie dankie dat jij ook altijd ingeskakel is. Fluit, fluit, ons story is uit. Het is 9:09. En dis tyd vir my om tot ziens te sê. So doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Jy lewe jou lewe voluit, tot jy my volgende saterdag saam de Leon vang op Saterdag Ontbyt en Sport. Tot ziens.

0: Nagwind met spook in my gedagtes. In die vijfde posisie op die Afrikaanse KI top 5 hierdie week. In die vierde posisie Sturgeon met een wereld vol biljoen. En ek weet hierin word tamelijk baie aangevra op die muziekversoekprogramma.
1: Nummer 4.
2: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
2: Ja, Plumbers!

0: In hierdie week se 19de posisie een plek opbeweeg van laas week se 20ste posisie. Laas week se nuwe toetrede op die speelhuis Chris Plakkiesteyn die 22-jarige met Ek kom jou haal. Dis 23 minute net na 10 op luisteren vir MD beste plek om te wees. Nou wil ek graag by julle weet wat maak julle op hierdie verlengde naweek. En sê daarvan hou dat ons elke maand ten minste een verlengde naweek het. Net een verlengde naweek. Deur die week is mens nou 'n paar ure ekstra moet inwerk. Dit is okay om op te maak, sodat ons nou nie ons werksure verminder in die ekonomie nie meer so sterk bemagtig nie. Maar as jy kon kies, sê dat ons ten minste elke maand so een verlengde naweek moet hê. Net een. Hierdie waar ons so 2 of 3 in 'n maand het, dit gooi mense 'n bietjie onver, want nou gaan mense maande wees voordat jy nou 'n as ek so as alles kan sê, een afdagie kan nie, om by meeste van jou goed uit te kom. Ek het nogal gesê, ek in verloofde het gister by tamelijk baie uitgekom, produktiewe dag gehad, al die kruideniers waar ek op al die huishoudelike goed gedoen, wat die mens nie eindelijk dier een besige week tyd vooruit heen, op een naweek is een mens, of jy is besig met vriende, werk, of is bijvoorbeeld my wat nou verder studeer. Een naweek is my tyd waar ek nou net my breinselle weer by mekaar kry, en kan bevestig, of al my varkies nog daar is, of ek wel nog varkies het wat in die kraal of in die hok of waak al is, en of ek nie al dalk miskien hasies of ek weet nie duive by mekaar gemaak het nie. Mens weet nie, lewe is onvoorspelbaar. Van nou in hierdie week se 18de posisie, Joe Black ongelukkig 4 plekke afbeweeg, van laas week se 14de posisie, net hier op luisteref, en met my Ian Diedriks op die top 20 trefferparade, en Joe Black bring vir ons sy treffer die openbaring.
1: Nummer 18.

0: En volgende op die speellys in hierdie week se 9de posisie, The Wet tussen Gerard Stein en Liesel Peters, konstant in hulle selfde posisie as laas week met Karolientjie.
1: Nommer 9.

0: Ruan Josh in hierdie week se derde posisie met liefde in jou oë. In die tweede posisie hierdie week, die trefrit een plek afgeweeg na drie weke in die eerste posisie. Ruan de Toy met tot ziens net hierna se tyd vir my om vir julle te groet.
1: Nummer 2.
2: Soos een papsak in die son, het ek gelee en wacht vir iemand om my in te pak op.

laatste girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is even zo mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel Blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het geweet

0: inspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Dinge gaan warm raak. Dis Hot Lips op Luister FM. John Dugger.
3: Hallo? Wie is daar? Dis John Dugger. Hot Lips. Hot Lips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
4: Oh, wie werk vandag?
5: Wil jy een bykie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Ja, dus ja, Martino. Ja, ons mag nog langer klap. Ja, ons mag maar. Oh, yes. Oh, yes, El Martino, levendag, Spanish Eyes.
1: Ek is Manuel Escortio. Jy is ingeskakel. Saam met... John Durker.
2: Daar's dit, bro.
0: Ja, baie dankie, Manuel. Hoe gaan het nou met jou? Dit is Andy Williams, getiteld Zolotay.

En daar slaan het sommer nou een uur. Dit is zaterdagmiddag 2 Mei 2026. Ja, terwijl ik zo nou geluisterd het naar Huisnet, toen denk ik aan die rolprint Mamma Mia. Wat ons twee uitgekomen. Met Mr. 007. En dan is een boodschap bij John. Ik heb mijn hele leven gewerkt en nu zit ik afgetree. Ik heb tijd, maar ik voel baie vreemd. Alsof ik meer plek heb om mijn energie in te zetten. Ik denk aan goed wat ik altijd wou doen. Maar ik weet niet of het nog zin maakt om nou te beginnen. Baie dankie vir daardie eerlike boodskapie wat jy deurgestuur het.

0: heet jij Kakkeitje?
1: Wel, dan moet jij inskakel zaterdag 3 tot 6 voor die lekkerste boerenmuziek. My bro! Ons gaan naar kijken van jou roer. Hey!
2: Jij is ingeskakel met Rian Strydom op Luister FM. Jouw lekker luisterstas.

Hoor jy, ek hoop jy het nou jou ander helfte vir so 'n paar draaie gevat op haar Ellen Green nommertjie daardie Mario Wals. As ek gesê het, ons saai regstreeks uit, hierso uit die nag, uit Kariga vandag, en dit is natuurlijk Sevenelaan Sportskroeg, is een muziekfees met Ray Dillon. Nou, die feest het reeds nou 3 uur af begin skop hierso, maar julle is nog welkom om te kom keier hierso, julle, dit is lekker hier. Dit is my typische somersdag vandag, uit die nag vandag, dit is vreselijk lekker warm, so julle kan definitief uitkom, hier is baie dingetjies om te doen, en toegangsfooi is R200 volwassenes en R100 vir kinders onder 10. Nou, kaartjies is beskikbaar, hierso by die hekke, so jylle kan een draai kom maak, en jylle kan kom hallo sê hierso by die Luister FM Lorry, hoor, so kom sê hallo vir my hierso. Ek sa hierso uit vandag saam met jylle, en ons maak lekker boere muziek, lekker muziek ook, hier is fantastische kunstenaars vanavond hierso op die verhoog. Ons natuurlijk vir Morras hierso, ons het vir Quintus en ons eie Chantal Bosch ook, wat gaan optree vooruit Dylan 8 uur op die verhoog gaan wees. Kom, ons gaan geoor na ons weer toe, ons kyk een bykie hoe lyk die reisigers weervoorspelling van ons vir die 3 Mei.

0: Is die boerebedrijf orkest daar so met die baai is nou ver. Vir my is die baai nou ver op die oomblik, want ons saai hier so uit die dag uit vandag. Julle moet definitief een draai kom maak, het hulle paar mense kom fotokies van saam met my. Ek het julle moes gesê, ek het my haar mooi gegel vandag. My kuif staan punt in die wind, so julle kan definitief kom om een fotokies saam met my te vat. Ek sal dit nogal hou daarvan om bykie van ons luisteraars weer te ontmoet en een gesig achter die boodskap hier te sit. So kom maak een draai. Ry Dylan is vanavond op die verhoog, ons eie Chantel Bosch ook jylle. Morras en Quintus, allemaal is hier so vandag, so kom maak een draai hier so by die Simlaan sportskroeg hier so, hulle hou een lekker Ry Dylan feest vandag. Ry Dylan gaan vanavond 8 uur op die verhoog wees. Hierheen sê vir ons, hallo Rian, nou kan ek jou die eers ontmoet nie, is in Jeffries vandag, my liekie is Strawberry Lips van Indecent Obsession. Dankie vir die boere muziek, sê Indisha hier so vir my. Indisha, baie dankie, ek is weet, jy is mos mal oor boere muziek, nee. Dat is nog een boodskapje ingekry, so het lyk met kom van Bara af. Goeiemiddag, Bara.
1: Hi, Rian. Toe ons klaargemaak het met school in die begin dagdags, toe was ons song geweest, I Want to Break Free. Dat was nou een great jaar geweest, die dagdags. Liefde groete, Mara. Bye.
0: Baie dankie, Mara. Bye. Dankie vir jou boodskap, het jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Lekker tye, nee, lekker tye. Lekker muziek, fantastische muziek wat in die 80s uitkom. Hier het sê, hy daar ons gouwe stem saai fire uit vandag. Geniet alter die muziek veilig rij huis toe. Het kom van Susie af daar so. Baie dankie, Susie, vir die boodskap het daar so. Hier het sê, middag, meneer Kuif, hallo. Bak alweer maffes, lekker peselhapies vir vanavond vir die dans. My song so wees Gypsy Girl en of Don't Fly Too High My Little Bird of Dress for Success. Kom ons gaan voort met ons lekker speelhuis. Ons gaan volgende luister na die Opstal Boereorkest met Rosie se vastrap.
2: Luister FM

0: As Dolly Parton daar so met 9 to 5, net voor het Chris Young, I'm Coming Over. Moras het so pas hier so opgedaag, jylle, wat een wonderlijke mens, ek het een bietjie met hom nou gepraat nou. Bietjie gepraat oor die ou daar natuurlijk. En my Paul, wat natuurlijk ook een muzikant is, wat ook lekker so met Moras destijds muziek gemaakt het, en so is het nou lekker gesels. So dankie Moras, dat jy een draai kom maak het hier so by Luister FM, die lekker luister Lori, lekker om met jou te gesels. Ons gaan voort, ek sien het een boodskapje ingekom van Sonja, wat sy speel asjeblief Rhinestone Cowboy, was my dad's ringtone gewees. Nou ja, wat ek een bietjie kyk of hy, ja, hy is, hoorie, great minds think alike, well, hy is op die speellys. Baie dankie Sonja vir die boodskapje. Jy net sê vir ons, goeie middag, wat sal nou hier so, ek wil net vir alle van die, vir ons vriende hulle een lekker aand toewen, speel enige lied van Ray Dillon of een lekker boeremuziek nouwerkie, baie dankie, het kom van Rassie af daar, so baie dankie Rassie, ek my is is daar Gert Rassie Rasmus. Ek like het, baie dankie vir die boodskapie wat daar so neergekom het. Kom ons gaan voort, die Lis Matron is volgende met Mississippi, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082 333 367 Luister FM.

0: As jy lus maar te ronde so met Mississippi, een lekker ou nommerkie daar so van Pussycat natuurlijk, nee. Nou, ons saai vandag rechtstreeks uit hier so van Seven Land Sportskroeg hier so in Uitenhaag. Dit is een muziekfeest met Ray Dillon. Een klomp ander kunstenaars ook, soos onder andere Morras, Quintus en ons eie Chantal Bosch. Ray Dillon sal die gehoor op hulle voete hou vanaf so 8 uur se kant. Of Chantal sal 7 uur op die verhoog wees. So, daar is kaartjies by die hekke beskikbaar. Dit is natuurlijk dan het gegeloer hier so. Dit is toegangsfooi is R200 vir volwassenes en R100 vir kinders onder 10. Hulle sê ook hier so is baie lekker ding om te doen. Hier baie kos hier so. Julle moet kom kyk hier so. Die manne braai hier so. Het gaan lekker hier. Jo, die braai vleis vure brand hoog hier so. En die muziek klop lekker hier so in die achtergrond. Dit is net gesellig. So kom maak het draai hier so by die Seven Land Sportskroeg hier so in Uitenhaag. Julle Ray Dillon gaan vanavond op die verhoog wees. En ons kan nie wag vir die wonderlijke muziek wat hy vir ons gaan bring nie. Kom ons gaan voor. Gene Rockwell is volgende met Queen of the Silver Dollar. Maar van nou hier die boodskap hier ingekom middag. Reen, ek wil net vir my man Lionel dankie sê vir 'n wonderlike naweek van kamp. Weer was fantasties, my song was in en is nog steeds Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now was ons toerliekie vanaf Kaapstad tot in Port Elizabeth met die trompoppies vir die SA kampioenskap, hoor hy die daar so wie onthou nou vir trompoppies jylle wow, kom ons gaan voort, die is Gene Rockwell, wat volgende is op die speelhuis vir jou.
1: She's the

0: Danny Smoke sê vir ons daar, jy het een lijf om ijskas te skuif, my broer. Rijd hulle daar so met breekje ijs en net voor dit brede piper daar jou type boer. Is 25 minuten, maak het 26 minuten net na 5 uur op luister FM. Ek keier so met jou tot en met so skuits voor 6 vanavond en dan skakel ons rechtstreeks oor na ons atelier, ons hoofatelier in Port Elizabeth, maar Daniel strijd om jou verder gaan vat. Ek is Mawarai manse van en ek weet nou nog nie hoekom nie, maar hy gaan vir jou verder vat met die saterig sizzle. Misschien nou groetie, hier is Early B volgende met Madoda.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.
2: Yeah, yeah, Tyson.
3: Beggar made that track, yo.

Dis maandagochend vroeg, ons was nog zondag in die kroeg. Van die 40,000 mengelmoes was vir ons allemaal een bekie woes. Piet het weer op Sunny gecheat, maar die blonde girl was het Angelique. Om na weer kry moes doen my griep en een uur daarna ze dronk verdriet. Dan sing hy. My Sari Mare, lei so ver van my af. Ek hoop om haar weer te sien. Maar vrijdag is dit.

Waar zei je de klanken van Shakira? Whenever, wherever. Ik kon ook nog twee liedjes uitgekomen. Ik denk, ik was een hoorschool uit. En joh, hier is Shakira was al mooier als een mens. Toen zij eerst op die toneel verskyn het. So ja, dit is nou, die tijd het so vinnig aanbeweeg julle. Dit is al amper 42 minuten oor 8. En het is so lekker geweest om saam met julle te keier. As ek weer met julle gesels gaan, ek julle groet. Maar just, die tijd het gevlieg. Kom ons luister na Fransje van Kouk met Dagdromer in Suburbia.

Nederland in. Welkom, meet hierop. Jouw lekker luisterstatie. Jy is ingeskakeld saam met my, Laurenko, Eike, Ei, Lommels, en ek hoef vanavond geselskap hou, vanaf 9 tot en met so net voor 12, is jy reg om te ruk en te rol, te jive en te jol?

Maak gereed, want het is jouw trotse Afrikaanse radiostasie. Luister FM 90.6 en ook 89.6. Je gaat ons.

tijd hier op jouw lekker luisterstatie. Jij bent geschakeld van Milo Renko, a.k.a. Lollos. En dan gaan jullie vanavond geselskap hou vanaf 9 tot en met so net voor 12. Ons gaan lekker baljaar vanavond. Net eerstens bye dankie sê vir Daniel. Vir Saterdag Sizzle, altijd lekker om na die man te luister en hy kan natuurlijk. Maar nou ja, een profvolprogramma wat op jou wacht, ons het jou klitsritte, ons jou lijstje met de wijsie en jou remix 3 spel. So moet nergens in gaan nie en bly net hier ingeskakel.

0: is, dan is ek mos haar klein kind.
1: Dit klink na teer mekaar spul.
0: En het laat een mens bietjie dink.
1: Ek is getrouwd met my oma. En hiermee maak ek klaar.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.